0: Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd 1 maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen 1 paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. En dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op enkele buien na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en 1 graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen... hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. Drie mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen... hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het uitkopen van paardenclub Partyplayers loopt uit op een conflict van BNW met Forum voor Democratie, Mooie Lelystad, PVV en VVD. Die willen dat wethouder Sjaak Kruis nader met de raad overlegt voor hij tekent. Kruis weigert dat en gaat nog voor de raadsvergadering van komende dinsdag tekenen. Hij benadrukt dat hij daartoe bevoegd is en dat de afspraken met de eigenaar uitstel niet toelaten. De fracties willen dat er eerst naar andere mogelijkheden wordt gekeken en betwijfelen of de transactie wel valt onder het mandaat dat het college heeft voor de aankoop van grond. Het college wil af van de seksinrichting omdat die niet zou passen in de woningbouwplannen voor het gebied. Kruis zegt dat terugtrekken uit de deal met een bedrag van 4 miljoen tot een schadeclaim zou leiden en dat het ook een vorm van onbehoorlijk bestuur zou zijn. De andere opties zijn onderzocht en niet haalbaar gebleken, aldus de wethouder. En we blijven nog even bij dit dossier. Al die problemen gelden niet voor de andere organisaties in het gebied, dat onder meer veel verenigingsgebouwen telt. Die zijn te combineren met de functie van woonwijk. Maar Kruis merkte deze week wel op dat wellicht sommige van die onderkomens moeten worden verplaatst als de woningbouw begint. Daarover zal dan nader worden overlegd, zei hij. Op het kofschip zitten onder andere een postdrijvenvereniging, een hengelclub, scouts, een schietclub en een school voor airbrushtechnieken. En leerlingen van basisscholen gaan dinsdag naar het stadhuis om aandacht te vragen voor het belang van goede leerkrachten in de klas. Aanleiding is het lerarentekort. Leerlingen uit groep 4 en hoger van de openbare basisscholen schreven de afgelopen tijd op waarom een goede juf of meester zo belangrijk voor hen is. Het resultaat is een slordige 2000 persoonlijke oproepen aan een eventuele toekomstige juf of meester. Die worden opgehangen aan een wensboom en die wordt dinsdagmiddag rond 2:30 aangeboden aan de gemeente. De kinderen fietsen daarvoor vanaf school De Kei in de Kamp naar het gemeentehuis. Bij de 21 openbare basisscholen in de stad staan momenteel 9 vacatures open. Het leerlerentekort in Lelystad is de afgelopen jaren iets afgenomen, maar blijft vooral in het speciaal onderwijs groot, zegt verantwoordelijke organisatie, de Stichting School.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De paraplu hebben we vandaag en in het weekend nog nodig in Lelystad. Het regent vooral vanochtend en begin van de middag enige tijd. Later blijft het vaker droog, maar een lichte bui is ook vanavond en vannacht mogelijk. Door een matige noordwestenwind en de vele wolken is het met amper 11 graden uitzonderlijk koel voor de tijd van het jaar. Vanavond neemt de wind af en draait naar het westen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 4. Morgen is het beter. Er komt nog wel een paar buitjes voor, vooral in de ochtend. Maar in de middag schijnt de zon ook van tijd tot tijd. Bij iets minder wind uit het westen stijgt de temperatuur in de middag naar 13 of 14 graden. Zondag wordt het een graadje zachter. De zon heeft wel moeite met de vele wolkenpartijen en soms valt een beetje regen, maar een groot deel van de tijd blijft het droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Sinterklaas.
1: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en geen 5. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium alvast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het nieuwe podium maakt bestuurlijk deel uit van het theater, maar krijgt een eigen programmeur, die samen met de programmeur van het theater in eerste instantie jaarlijks 75 tot 80 grote optredens moet aanbieden. Uiteindelijk moet er in combinatie met programma's op het kleine podium 3 tot 4 keer in de week wat te doen zijn. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Biddinghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. De besmetting werd donderdagavond gemeld door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Het is de eerste melding van vogelgriep sinds 21 maart... toen bijna alle landelijke maatregelen tegen vogelgriep werden ingetrokken. Het onderhoud van het openbaar groen blijft bij sociaal werkgever Concern voor Werk. Deze week is de verlenging van het contract getekend. Mensen voor wie, zoals dat wordt omschreven, werk niet altijd vanzelfsprekend is, blijven dus bezig met onder meer het verzorgen van groen, het beheersen van onkruid en het verwijderen van zwerfafval.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit weekend nog steeds met vrij onbestendig weer te maken in Lelystad. Het is wel beter dan gisteren. Zeker vandaag. Naast een paar buien komt de zon ook tevoorschijn. En vanavond is het droog en vrij helder. Ook gaat de maximumtemperatuur iets omhoog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 13 of 14 graden. Morgen verwacht ik meer bewolking. De zon is soms ook nog wel aanwezig, maar vooral in de middag en avond komen enkele buien voor. Ondanks de buien is het iets milder dan vandaag, met een graad of 15 in de middag. Na het weekend wordt het elke dag een graadje aangenamer. Maandag en dinsdag is het nog wel wisselvallig met een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad. Lokaal nieuws.
1: Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en geen 5. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium alvast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het nieuwe podium maakt bestuurlijk deel uit van het theater, maar krijgt een eigen programmeur, die samen met de programmeur van het theater in eerste instantie jaarlijks 75 tot 80 grote optredens moet aanbieden. Uiteindelijk moet er in combinatie met programma's op het kleine podium 3 tot 4 keer in de week wat te doen zijn. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Biddinghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. De besmetting werd donderdagavond gemeld door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Het is de eerste melding van vogelgriep sinds 21 maart, toen bijna alle landelijke maatregelen tegen vogelgriep werden ingetrokken. Het onderhoud van het openbaar groen blijft bij sociaal werkgever Concern voor Werk. Deze week is de verlenging van het contract getekend. Mensen voor wie, zoals dat wordt omschreven, werk niet altijd vanzelfsprekend is, blijven dus bezig met onder meer het verzorgen van groen, het beheersen van onkruid en het verwijderen van zwerfafval.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit weekend nog steeds met vrij onbestendig weer te maken in Lelystad. Het is wel beter dan gisteren. Zeker vandaag. Naast een paar buien komt de zon ook tevoorschijn. En vanavond is het droog en vrij helder. Ook gaat de maximumtemperatuur iets omhoog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 13 of 14 graden. Morgen verwacht ik meer bewolking. De zon is soms ook nog wel aanwezig, maar vooral in de middag en avond komen enkele buien voor. Ondanks de buien is het iets milder dan vandaag, met een graad of 15 in de middag. Na het weekend wordt het elke dag een graadje aangenamer. Maandag en dinsdag is het nog wel wisselvallig met een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Braschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. En in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Please, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of my baker.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Je bleke lippen zijn nauwelijks zichtbaar in je witte gezicht. Het was koud vannacht op die bank in het park. Je hebt een zure smaak in je mond en je longen voelen verschroeid aan als je de sneeuwvlokken inademt. Je huivert en je trekt je dunne regenmantel wat strakker om je lichaam. Je handschoenen zitten vol gaten en helpen al lang niet meer om je een beetje warm te houden. Hoe moet je vandaag weer doorkomen? De huur was al lang niet meer op te brengen en nu gaat het alleen nog maar om overleven. Je had geen keus. Het enige dat je nog verkopen kon, heb je verkocht. Elke avond opnieuw. Lange nachten, onbekende mannen. En het enige dat je niet kopen moest, heb je gekocht. Elke avond opnieuw. Ze zeggen dat je bij de grootverbruikers hoort. Vanaf je 18e gaat het al zo. Wallen onder je ogen, een droge keel. Maar de laatste tijd lijkt je gezicht wel langzaam uit te zakken, te vervagen, te verkruimelen als bladerdeeg. Een gevallen engel, dat is alles wat er van je over is. Men zegt dat je alleen de slechte dingen cadeau krijgt in het leven, maar zelfs dat is niet waar. Je smacht naar een paar gram, zodat je de grauwe werkelijkheid weer even kunt ontvluchten. Even niet denken aan al die mannen die jou voor even kochten. Maar je hebt geen keus. En daar ga je weer. Maar het is te koud buiten. Zelfs engelen kunnen niet vliegen in deze kou. Je ogen vallen dicht. Langzaam zak je weg in je roes. Dromend van een beter leven. Dromend van een betere dood.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en geen 5. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium alvast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het nieuwe podium maakt bestuurlijk deel uit van het theater, maar krijgt een eigen programmeur die samen met de programmeur van het theater in eerste instantie jaarlijks 75 tot 80 grote optredens moet aanbieden. Uiteindelijk moet er in combinatie met programma's op het kleine podium 3 tot 4 keer in de week wat te doen zijn. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Biddinghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. De besmetting werd donderdagavond gemeld door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Het is de eerste melding van vogelgriep sinds 21 maart... toen bijna alle landelijke maatregelen tegen vogelgriep werden ingetrokken. Het onderhoud van het openbaar groen blijft bij sociaal werkgever Concern voor Werk. Deze week is de verlenging van het contract getekend. Mensen voor wie, zoals dat wordt omschreven, werk niet altijd vanzelfsprekend is, blijven dus bezig met onder meer het verzorgen van groen, het beheersen van onkruid en het verwijderen van zwerfafval.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben dit weekend nog steeds met vrij onbestendig weer te maken in Lelystad. Het is wel beter dan gisteren. Zeker vandaag. Naast een paar buien komt de zon ook tevoorschijn. En vanavond is het droog en vrij helder. Ook gaat de maximumtemperatuur iets omhoog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 13 of 14 graden. Morgen verwacht ik meer bewolking. De zon is soms ook nog wel aanwezig, maar vooral in de middag en de avond komen enkele buien voor. Ondanks de buien is het iets milder dan vandaag, met een graad of 15 in de middag. Na het weekend wordt het elke dag een graadje aangenamer. Maandag en dinsdag is het nog wel wisselvallig met een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat een man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Lelystad.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en geen 5. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium alvast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het nieuwe podium maakt bestuurlijk deel uit van het theater, maar krijgt een eigen programmeur, die samen met de programmeur van het theater in eerste instantie jaarlijks 75 tot 80 grote optredens moet aanbieden. Uiteindelijk moet er in combinatie met programma's op het kleine podium 3 tot 4 keer in de week wat te doen zijn. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Biddinghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. De besmetting werd donderdagavond gemeld door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Het is de eerste melding van vogelgriep sinds 21 maart, toen bijna alle landelijke maatregelen tegen vogelgriep werden ingetrokken. Het onderhoud van het openbaar groen blijft bij sociaal werkgever Concern voor Werk. Deze week is de verlenging van het contract getekend. Mensen voor wie, zoals dat wordt omschreven, werk niet altijd vanzelfsprekend is, blijven dus bezig met onder meer het verzorgen van groen, het beheersen van onkruid en het verwijderen van zwerfafval.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben dit weekend nog steeds met vrij onbestendig weer te maken in Lelystad. Het is wel beter dan gisteren. Zeker vandaag. Naast een paar buien komt de zon ook tevoorschijn. En vanavond is het droog en vrij helder. Ook gaat de maximumtemperatuur iets omhoog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 13 of 14 graden. Morgen verwacht ik meer bewolking. De zon is soms ook nog wel aanwezig, maar vooral in de middag en avond komen enkele buien voor. Ondanks de buien is het iets milder dan vandaag, met een graad of 15 in de middag. Na het weekend wordt het elke dag een graadje aangenamer. Maandag en dinsdag is het nog wel wisselvallig met een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en geen 5. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium alvast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het nieuwe podium maakt bestuurlijk deel uit van het theater, maar krijgt een eigen programmeur, die samen met de programmeur van het theater in eerste instantie jaarlijks 75 tot 80 grote optredens moet aanbieden. Uiteindelijk moet er in combinatie met programma's op het kleine podium 3 tot 4 keer in de week wat te doen zijn. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Biddinghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. De besmetting werd donderdagavond gemeld door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Het is de eerste melding van vogelgriep sinds 21 maart, toen bijna alle landelijke maatregelen tegen vogelgriep werden ingetrokken. Het onderhoud van het openbaar groen blijft bij sociaal werkgever Concern voor Werk. Deze week is de verlenging van het contract getekend. Mensen voor wie, zoals dat wordt omschreven, werk niet altijd vanzelfsprekend is, blijven dus bezig met onder meer het verzorgen van groen, het beheersen van onkruid en het verwijderen van zwerfafval.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit weekend nog steeds met vrij onbestendig weer te maken in Lelystad. Het is wel beter dan gisteren. Zeker vandaag. Naast een paar buien komt de zon ook tevoorschijn. En vanavond is het droog en vrij helder. Ook gaat de maximumtemperatuur iets omhoog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 13 of 14 graden. Morgen verwacht ik meer bewolking. De zon is soms ook nog wel aanwezig. Maar vooral in de middag en avond komen enkele buien voor. Ondanks de buien is het iets milder dan vandaag, met een graad of 15 in de middag. Na het weekend wordt het elke dag een graadje aangenamer. Maandag en dinsdag is het nog wel wisselvallig met een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
3: Lelystad. Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Lelystad.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en geen 5. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium alvast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het nieuwe podium maakt bestuurlijk deel uit van het theater, maar krijgt een eigen programmeur, die samen met de programmeur van het theater in eerste instantie jaarlijks 75 tot 80 grote optredens moet aanbieden. Uiteindelijk moet er in combinatie met programma's op het kleine podium 3 tot 4 keer in de week wat te doen zijn. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Biddinghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. De besmetting werd donderdagavond gemeld door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Het is de eerste melding van vogelgriep sinds 21 maart, toen bijna alle landelijke maatregelen tegen vogelgriep werden ingetrokken. Het onderhoud van het openbaar groen blijft bij sociaal werkgever Concern voor Werk. Deze week is de verlenging van het contract getekend. Mensen voor wie, zoals dat wordt omschreven, werk niet altijd vanzelfsprekend is, blijven dus bezig met onder meer het verzorgen van groen, het beheersen van onkruid en het verwijderen van zwerfafval.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben dit weekend nog steeds met vrij onbestendig weer te maken in Lelystad. Het is wel beter dan gisteren. Zeker vandaag. Naast een paar buien komt de zon ook tevoorschijn. En vanavond is het droog en vrij helder. Ook gaat de maximumtemperatuur iets omhoog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 13 of 14 graden. Morgen verwacht ik meer bewolking. De zon is soms ook nog wel aanwezig, maar vooral in de middag en avond komen enkele buien voor. Ondanks de buien is het iets milder dan vandaag, met een graad of 15 in de middag. Na het weekend wordt het elke dag een graadje aangenamer. Maandag en dinsdag is het nog wel wisselvallig met een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwil is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwil had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwil was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en geen 5. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium alvast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het nieuwe podium maakt bestuurlijk deel uit van het theater, maar krijgt een eigen programmeur, die samen met de programmeur van het theater in eerste instantie jaarlijks 75 tot 80 grote optredens moet aanbieden. Uiteindelijk moet er in combinatie met programma's op het kleine podium 3 tot 4 keer in de week wat te doen zijn. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Biddinghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. De besmetting werd donderdagavond gemeld door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Het is de eerste melding van vogelgriep sinds 21 maart... toen bijna alle landelijke maatregelen tegen vogelgriep werden ingetrokken. Het onderhoud van het openbaar groen blijft bij sociaal werkgever Concern voor Werk. Deze week is de verlenging van het contract getekend. Mensen voor wie, zoals dat wordt omschreven, werk niet altijd vanzelfsprekend is, blijven dus bezig met onder meer het verzorgen van groen, het beheersen van onkruid en het verwijderen van zwerfafval.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben dit weekend nog steeds met vrij onbestendig weer te maken in Lelystad. Het is wel beter dan gisteren. Zeker vandaag. Naast een paar buien komt de zon ook tevoorschijn. En vanavond is het droog en vrij helder. Ook gaat de maximumtemperatuur iets omhoog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 13 of 14 graden. Morgen verwacht ik meer bewolking. De zon is soms ook nog wel aanwezig. Maar vooral in de middag en avond komen enkele buien voor. Ondanks de buien is het iets milder dan vandaag, met een graad of 15 in de middag. Na het weekend wordt het elke dag een graadje aangenamer. Maandag en dinsdag is het nog wel wisselvallig met een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, tot 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 korte file in het midden van het land. En die staat op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Voor Hoevelaken heb je 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en geen 5. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouders Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium alvast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het nieuwe podium maakt bestuurlijk deel uit van het theater, maar krijgt een eigen programmeur die samen met de programmeur van het theater in eerste instantie jaarlijks 75 tot 80 grote optredens moet aanbieden. Uiteindelijk moet er in combinatie met programma's op het kleine podium 3 tot 4 keer in de week wat te doen zijn. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Biddinghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. De besmetting werd donderdagavond gemeld door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Het is de eerste melding van vogelgriep sinds 21 maart, toen bijna alle landelijke maatregelen tegen vogelgriep werden ingetrokken. Het onderhoud van het openbaar groen blijft bij sociaal werkgever Concern voor Werk. Deze week is de verlenging van het contract getekend. Mensen voor wie, zoals dat wordt omschreven, werk niet altijd vanzelfsprekend is, blijven dus bezig met onder meer het verzorgen van groen, het beheersen van onkruid en het verwijderen van zwerfafval.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben dit weekend nog steeds met vrij onbestendig weer te maken in Lelystad. Het is wel beter dan gisteren. Zeker vandaag. Naast een paar buien komt de zon ook tevoorschijn. En vanavond is het droog en vrij helder. Ook gaat de maximumtemperatuur iets omhoog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 13 of 14 graden. Morgen verwacht ik meer bewolking. De zon is soms ook nog wel aanwezig, maar vooral in de middag en avond komen enkele buien voor. Ondanks de buien is het iets milder dan vandaag, met een graad of 15 in de middag. Na het weekend wordt het elke dag een graadje aangenamer. Maandag en dinsdag is het nog wel wisselvallig met een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S Middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en geen 5. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium alvast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het nieuwe podium maakt bestuurlijk deel uit van het theater, maar krijgt een eigen programmeur, die samen met de programmeur van het theater in eerste instantie jaarlijks 75 tot 80 grote optredens moet aanbieden. Uiteindelijk moet er in combinatie met programma's op het kleine podium 3 tot 4 keer in de week wat te doen zijn. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Biddinghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. De besmetting werd donderdagavond gemeld door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Het is de eerste melding van vogelgriep sinds 21 maart, toen bijna alle landelijke maatregelen tegen vogelgriep werden ingetrokken. Het onderhoud van het openbaar groen blijft bij sociaal werkgever Concern voor Werk. Deze week is de verlenging van het contract getekend. Mensen voor wie, zoals dat wordt omschreven, werk niet altijd vanzelfsprekend is, blijven dus bezig met onder meer het verzorgen van groen, het beheersen van onkruid en het verwijderen van zwerfafval.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben dit weekend nog steeds met vrij onbestendig weer te maken in Lelystad. Het is wel beter dan gisteren. Zeker vandaag. Naast een paar buien komt de zon ook tevoorschijn. En vanavond is het droog en vrij helder. Ook gaat de maximumtemperatuur iets omhoog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 13 of 14 graden. Morgen verwacht ik meer bewolking. De zon is soms ook nog wel aanwezig, maar vooral in de middag en avond komen enkele buien voor. Ondanks de buien is het iets milder dan vandaag, met een graad of 15 in de middag. Na het weekend wordt het elke dag een graadje aangenamer. Maandag en dinsdag is het nog wel wisselvallig met een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén korte file in het midden van het land en die staat op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Arnhem Centrum 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: Lelystad.

0: grote hit in 1975. Deze van Peter Frampton en Show Me The Way. Ja, daar is hij weer. Goed. Het was dan trouwens wel de live-uitvoering. Maar het was eigenlijk standaard de single-uitvoering ook destijds. Dus, zo, het is weer zaterdagmiddag. Het is 4 uur geweest. Dat betekent dat we tot 6 uur weer een nieuwe aflevering voor je hebben van Muziekplein. En ook vandaag is Jatin weer gelukkig bij. Jatin, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nog druk met allerlei dingen bezig, zie ik. Maar goed, het gaat ongetwijfeld goed komen natuurlijk. Ja, we zijn weer een weekje verder. We zitten lekker weer in het weekend. En dat betekent dat we weer lekker in de vergevorderde meimaand inderdaad. En de temperatuur blijft een beetje achter de laatste dagen. Eigenlijk een beetje, beetje wisselvallig, maar goed, die regen.
1: Er zijn ook wel mensen die op vakantie zijn.
0: Ja, ook campings. Dat. Ja. Je zou maar op de camping zitten met die temperaturen die dicht tegen het vliegveld aan liggen.
1: Ja, die hebben het heel moeilijk.
0: Ja. Ja, dat is niet echt. Dat is meer kamperen in plaats van kamperen in dit geval. Maar goed, in ieder geval. Je moet er toch wat van maken, toch? Ik bedoel, anders dan kun je net zo goed naar huis gaan. Dus, mooi. Nou ja, dat gezegd hebben. Dan was er nog meer eigenlijk afgelopen week. Een beetje een doorsnee weekje. Ik heb niet het idee dat we hebben nou hele bijzondere dingen gehad. Ja, Trump was bij. Xi Jinping in China. Is nou alweer terug. En eind van het jaar, 24 september volgens mij, dan gaat hij naar de Verenigde Staten. In ieder geval, als alles doorgaat.
1: Jinping bedoel je?
0: Ja, precies. Dus goed, we hebben weer een nieuwe muziekplein. En dat betekent straks weer het bekendmaken van de nieuwe Flevorschijf. Dat gaan we zeker doen. We hebben de headlines om 5:30 en 6:30. We hebben de berichten uiteraard uit de regio. Om je een beetje op de hoogte te tellen. Mocht je iets gemist hebben afgelopen week nog weer. En niet te vergeten uit op zaterdag. Want er is vast wel weer wat te doen. Ergens in het theater, in het filmhuis of iets dergelijks. Dus dat gaan we straks even belichten straks met Jantien uit op zaterdag. En voor de rest een heleboel muziek. Dus vooral een reden om lekker te blijven luisteren.
2: Klok 6:00.

0: Freddy Swims. Mr. Know It All. Zo, nou ja, dat hoor je een lekker plaatje zo. Goed, dan even naar wat nieuws. Want ondanks een fors tekort op het budget voor nieuwe wegen en mobiliteit is in de provincie Flevoland dus niet van plan de motorrijtuigenbelasting voor Flevolanders te verhogen. De provincie kiest voor versobering van projecten en enkele nieuwe plannen. Maar daarvoor zijn de provinciale staten wel verdeeld. Flevoland komt op het programma Ruimte en Mobiliteit 80 miljoen euro tekort op de begroting van 300 miljoen. Gedeputeerde Müller waarschuwde hier in september al voor. Dankzij de bijdrage van het Rijk en gemeenten en ja, versobering van diverse projecten loopt het tekort alweer omlaag. Dus dat valt dan alweer mee. Bijvoorbeeld om te maken waar dijk wordt afgezien van een gescheiden rijbaan en wordt daar in plaats van 60 miljoen slechts 10 miljoen gestoken in andere maatregelen. Zo moet de maximumsnelheid omlaag naar 80 km per uur om de veiligheid te vergroten. En op het budget voor smart mobility en andere vernieuwingen wordt 5 miljoen euro bespaard. Tegelijk vindt de gedeputeerde Müller een essentieel dat het ook nog geïnvesteerd blijft worden in de zogeheten mobiliteitstransactie. En daarom stelt het college voor om in elk geval 14 miljoen euro te stoppen in de projecten voor autodelen, verkeersmanagement, alternatieve brandstoffen voor benzine en diesel en hoogwaardige fietsroutes. Een zorgpunt voor veel partijen is dat het college de plannen dankzij de versobering weliswaar kan laten doorgaan. Maar niets doet aan het echte probleem helaas. Het tekort oplossend is dat dus. De provinciale staten besluiten in juli over wel of geen extra geld voor wegen en mobiliteit. Dus wordt vervolgd. Ja.
1: In heel Flevoland is vorige week zaterdag door 15 vogelliefhebbers in akkers gezocht naar nestjes van de kiekendief. In Zwifterband kwamen ze eerst bijeen voor instructies en om de zoekvelden in natuurgebieden te verdelen. Daarna trokken ze de provincie in. We gaan met een hele grote groep, zegt vogelaar Volker de Boer enthousiast. We hopen vooral de grauwe kiekendief te vinden en of die hier weer broedt. Ook Martin Schone, mede-eigenaar van een akkerbouwbedrijf, hoopt dat de vogels goed in kaart worden gebracht. Het is een symbool van Flevoland en ze zijn er bijna niet meer. We moeten weten waar ze zitten, zodat we de nesten kunnen beschermen. Haast is geboden omdat het broedseizoen op het punt staat om te beginnen. Stichting Grauwe Kiekendief zet zich al jaren in om uitsterven van de vogel in de provincie te voorkomen. De Grauwe Kiekendief is echt heel zeldzaam in de provincie, zegt Tony Hoenders van de stichting. Eerder waren dat een stuk meer paardjes. De laatste jaren zijn er steeds minder. Vorig jaar was er voor het eerst geen nest in de hele provincie, dus dat is wel behoorlijk zorgwekkend. Waar precies de nestjes zitten wordt op een digitale kaart gezet, zodat iedereen daar rekening mee kan houden. Dat is een gedeelde kaart die we samen kunnen bekijken en waar we waarnemingen aan elkaar kunnen doorgeven, zegt Hoenders. Die nesten blijven we in de gaten houden tot het zover is dan dat er geoogst wordt. En dan zijn we erbij om het nest te beschermen.
0: Punt, toch? Ja,
1: ja, punt. Dus. Ja, ik dacht al, daar zijn we er als de kippen bij, want die mevrouw heet Hoenders.
0: Ja, ja, inderdaad, dan heb je het al. Zodanig de nieuwe Flevo schrijft, maar eerst even de police nog. Tot die tijd. En Everything Just Does is Magic.

alweer een aantal decennia's terug in de tijd. Met deze van de Police, Everything You Does Is Magic. En ja, van oudere muziek eventjes naar kerstvers nieuwe muziek. Want we hebben deze week weer een nieuwe Flevoschijf uiteraard. Elke zaterdagmiddag rond dit tijdschrift dan presenteren we weer een nieuwe. En die is deze week van Tangerine en

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en geen 5. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium alvast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het nieuwe podium maakt bestuurlijk deel uit van het theater, maar krijgt een eigen programmeur, die samen met de programmeur van het theater in eerste instantie jaarlijks 75 tot 80 grote optredens moet aanbieden. Uiteindelijk moet er in combinatie met programma's op het kleine podium 3 tot 4 keer in de week wat te doen zijn. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Biddinghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. De besmetting werd donderdagavond gemeld door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Het is de eerste melding van vogelgriep sinds 21 maart... toen bijna alle landelijke maatregelen tegen vogelgriep werden ingetrokken. Het onderhoud van het openbaar groen blijft bij sociaal werkgever Concern voor Werk. Deze week is de verlenging van het contract getekend. Mensen voor wie, zoals dat wordt omschreven, werk niet altijd vanzelfsprekend is, blijven dus bezig met onder meer het verzorgen van groen, het beheersen van onkruid en het verwijderen van zwerfafval.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben dit weekend nog steeds met vrij onbestendig weer te maken in Lelystad. Het is wel beter dan gisteren. Zeker vandaag. Naast een paar buien komt de zon ook tevoorschijn. En vanavond is het droog en vrij helder. Ook gaat de maximumtemperatuur iets omhoog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 13 of 14 graden. Morgen verwacht ik meer bewolking. De zon is soms ook nog wel aanwezig, maar vooral in de middag en avond komen enkele buien voor. Ondanks de buien is het iets milder dan vandaag, met een graad of 15 in de middag. Na het weekend wordt het elke dag een graadje aangenamer. Maandag en dinsdag is het nog wel wisselvallig met een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Next Door. Het is er eentje van de Robert Gray Bands uit de jaren 80. Dus het is alweer even geleden, dus inderdaad. In dit geval. Goed, dan even wat nieuws. Want voor een nieuw poppodium hier in Lelystad is minder subsidie van de gemeente nodig dan eerder was gedacht. In plaats van de 5 ton extra subsidie volstaat ruim 2 ton nu voor de combinatie van een poppodium en het Agora Theater. Dat blijkt uit een nieuwere versie van het businessplan. Afgelopen najaar krijgt de gemeenteraad een eerdere versie van het bedrijf. En de stichting Agora en stichting Corneel hebben dan in dit plan met hulp van de 3 adviesbureaus geactualiseerd. En daar komt een lagere subsidie uit. Afgelopen november stemde de gemeenteraad in met de aankoop van de grond voor het nieuwe poppodium. En dat moet op het Agorahof gaan komen. Direct tegen het Agora Theater aan. Dus de nieuwe popzaal moet het bestaande podium Corneel aan de Neringweg vervangen, omdat dit pand verouderd en ook te klein is. En in de nieuwe business case is uitgegaan van een volledige samenwerking tussen de Agora en Corneel. Al krijgt het poppodium vrijwel zeker een andere naam. Het voornemen is dat de beide organisaties vanaf 1 januari komend jaar één organisatie gaan vormen met 2 afzonderlijke merken. De grote zaal krijgt straks 700 tot 800 zitplaatsen, inclusief een balkon, apart balkon dus. En wekelijks zouden er 3 tot 4 optredens moeten zijn. Oftewel 70 tot 80 per jaar. Inclusief het poppodium café. En dat biedt de nieuwe popzaal ook straks kans op 100 optredens per jaar. Het concept moet bezoekers verleiden om langer te blijven hangen. Het essentieel is ook onder meer dat inkomsten te behalen daar. En het Agora Theater zal de horeca zelf met een vast personeel exploiteren. De drankjes worden dan even duur als in de gewone horeca. Dus de nieuwe business case gaat nu naar naar de gemeenteraad dus. En die gaat later besluiten of het poppodium er definitief gaat komen of niet. Maar het klinkt wel belovend. Ik ben benieuwd.
1: Ja. En samenwerking is natuurlijk altijd mooi als het zou kunnen.
0: Ja, exact.
1: Het lijkt in de eerste instantie een beetje vreemd koeien die zonder hekken vrij rond kunnen lopen in de wei. Op de schoolboerderij van RS Farms in Dronten zijn ze er ondertussen gewend aan geraakt. Daar werken de studenten sinds kort met het draadloos beweiden van de biologische koeien. Student Jesse van Veelsteren vindt het gaaf om met dit nieuwe systeem te werken. Het is altijd interessant om dit soort nieuwe ontwikkelingen te zien. Aldus van Veelsteren, die zegt veel te leren van draadloos beweiden. Op deze manier bewegen koeien zich binnen digitaal ingetekende weidezones. De koeien lopen rond in de wei met een halsband. Er zit een GPS in die weet waar de koe is, zegt Wesley Stapel van RS Farms. Met deze innovatieve techniek verdwijnen fysieke afrasteringen uit de wei en worden koeien begeleid door geluidssignalen en trillingen. En als de signalen worden geneerd, volgt in uitzonderlijke gevallen een lichte schok. Minimaal 10 keer lichter dan op een stroomdraad zou staan, vult Stapel aan. Begin april zijn de slimme halsbanden bij de koeien op RS Farms omgedaan. Via een trainingsperiode krijgen de koeien de tijd om rustig te wennen aan deze manier van beweiden. Het is ook een forse tijdbesparing voor ons, vertelt Stapel. De boer hoeft dit bij dit nieuwe systeem bijvoorbeeld niet elke dag de rasterspinnen te verzetten. Zo komt er meer tijd vrij voor andere werkzaamheden op het boerenbedrijf.
0: Ja, zo zou je bijvoorbeeld ook kunnen zien met het GPS-systeem of de koe op de weg staat of niet. Dus, gebeurt ook wel eens, hè?
1: Ja,
0: vorige week op de snelweg. Ja, ja, dat is wel minder. Ja, goed. Ik ben benieuwd hoe dat in zijn werk gaat later. En of het allemaal goed gaat uitpakken. Maar goed, allemaal weer nieuwe dingen, nieuwe technieken en nieuwe ideeën. Nu met nieuwe muziek van Higo. Dit is Vallen in Geluk hier bij Muziekplein.
2: Er is nog een weg te gaan.

0: Mm-hmm. When the Lady Smiles van, ja natuurlijk, de Golden Earring uit 1984 alweer. Ja, dan nog wat nieuws door het door brand getroffen datacenter van Nordsee in Almere. Is woensdag om 12 uur weer volledig operationeel gegaan. Afgelopen woensdag dus. En daarmee komt er een einde aan een ruim 5 dagen storing. Waardoor dus tientallen bedrijven, instellingen en gemeenten problemen hadden met hun digitale diensten. Woensdag werd om 9:30 de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Samen met de koeling en Nordsee informeerde dat klanten direct bijna zij dus weer hun ICT-systemen konden opstarten. Dus de tijdelijke stroominstallatie is dubbel uitgevoerd. Wat betekent dat er een backup systeem klaar staat voor als de hoofdinstallatie uitvalt. Dus een redundante uitvoering. Zodra er weer een aansluiting is op de reguliere stroomnet, blijft de huidige tijdelijke installatie als permanente backup in gebruik. De weg naar het herstel verliep niet zonder hobbels, want de brand die vorige week donderdag uitbrak verwoestte 3 verdiepingen van het gebouw, waardoor dus elektriciteitsruimtes en de noodaggregaten in de vernieling zijn geholpen. Dus in dit geval. Maandag liep het herstel nog vertraging op door een essentieel onderdeel dat later aankwam dan verwacht. En nu de stroom en de koeling zijn hersteld, kunnen de klanten hun systemen dus stap voor stap weer in gebruik nemen. En de helft van het datacenter bleef overigens de gehele periode gewoon draaien. En dat deel werd tijdens de brand direct overgeschakeld op de noodaggregaten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is inmiddels in volle gang en wordt uitgevoerd door verschillende experts. En dat duurt langer dan verwacht. Dus daar gaan we misschien nog wat over horen later.
1: Ja, we hopen. Het is altijd leuk om te horen.
0: Ja.
1: Of leuk. Nou ja. Interessant.
0: Ja. Dat is.
1: Koningin Maxima heeft afgelopen dinsdagochtend het nieuwe zoogdierengebouw van Stichting Aap in Almere geopend. In het nieuwe verblijf kunnen exotische zoogdieren beter worden opgevangen en verzorgd, met meer ruimte en een klimaat dat beter aansluit bij hun natuurlijke omgeving. Tijdens haar bezoek aan Stichting Aap kreeg koningin Maxima een rondleiding door het nieuwe gebouw. Het nieuwe pand vervangt de oude tropische kas uit de jaren 90 en moet de opvang van exotische dieren toekomstbestendig maken. In het gebouw worden onder meer apen en andere exotische zoogdieren opgevangen die zijn mishandeld, verwaarloosd of illegaal werden gehouden. Volgens Aap biedt het een nieuwe complex meer ruimte, betere klimaatbeheersing en professionelere verzorging voor de dieren. Na een officiële openingshandeling sprak de koningin met medewerkers en vrijwilligers van de organisatie. Ook kreeg zij verhalen te horen over verschillende geredde dieren die momenteel bij Aap verblijven. Directeur Erik Peters noemt het bezoek van de koningin een belangrijke erkenning voor het werk van de stichting. Voor ons voelt dit als erkenning van onze betekenis voor de Nederlandse samenleving en van ons internationale werk in het beschermen van exotische dieren tegen leed. Stichting Aap zet zich al jarenlang in voor exotische zoogdieren in Europa. De organisatie vangt dieren op die bijvoorbeeld als huisdier zijn gehouden, afkomstig zijn uit illegale handel of werden gebruikt in entertainment, zoals in circussen. Volgens Aap blijft de vraag naar opvang groot. Hoewel Nederland sinds vorig jaar strengere regels heeft voor het houden van exotische dieren, ontbreekt vergelijkbare wetgeving in veel andere Europese landen nog altijd. Met het nieuwe zoogdierengebouw hoopt de stichting ook de komende jaren voldoende opvang te kunnen blijven bieden aan dieren die nergens anders terecht kunnen.
0: Oké, dat is inderdaad. Ja, als je deze klanken zo hoort, waar denk je dan aan?
1: Time Bandits. Oh, nee. Jen Hammer.
0: Jen Hammer, ja. Dat is ook die serie uit de jaren 80 inderdaad. Ja. Crockett's Team is dit en een tijd niet meer gehoord.
1: Miami Vice.
0: Ja, dus ik dacht van, ik moet hem maar eens even meenemen voor deze zaterdag. Want het is toch weer een keer leuk om toch een keertje weer te horen, toch?
1: Ja, zeker.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: You van Edwin Collins was dat. En het, ja, daar heb ik niet heel veel meer van deze beste man gehoord. Maar goed, in ieder geval, dat is leuk om hem even weer gedraaid te hebben. Ja, ondanks een fors tekort op het budget voor nieuwe wegen en mobiliteit is de provincie niet van plan om de motorrijbelasting voor Flevolanders te gaan verhogen. De provincie kiest voor versobering van projecten en enkele nieuwe plannen, maar daarover zijn de provinciale staten nog een beetje verdeeld. En Flevoland komt op het programma Ruimte van Mobiliteit 80 miljoen euro tekort. En op een begroting van 300 miljoen is dat. En de gedeputeerde Müller waarschuwt hier al in september, heeft hij daar al voor gewaarschuwd. Dankzij bereiddagen van het Rijk en gemeenten en de versobering van diverse projecten loopt het tekort toch wel alweer wat omlaag. Dus bijvoorbeeld op de Markerwaarddijk wordt afgezien van gescheiden rijbanen en wordt in plaats van de 60 miljoen daar slechts 10 miljoen gestoken in andere maatregelen. Zo moet de maximumsnelheid omlaag naar 80 km per uur om de veiligheid daar te vergroten. En op het budget voor smart mobility en andere vernieuwingen wordt 5 miljoen euro bespaard. Dus tegelijk zijn gedeputeerde Müller en essentieel dat er ook nog geïnvesteerd blijft worden in de zogeheten mobiliteitstransitie. En daarom stelt het college voor in elk geval 14 miljoen euro te stoppen in projecten voor onder een auto delen en dat soort zaken. Verkeersmanagement, alternatieve brandstoffen voor benzine en diesel en hoogwaardige fietsroutes. Het zorgpunt voor veel partijen is dat het college de plannen dankzij versobering weliswaar kan laten doorgaan, maar niets doet het echte problemen. Dus het tekort op te lossen en provinciale staten besluiten hierover in juli of wel of geen extra geld weggelegd wordt voor wegen en mobiliteit. Dus er wordt nog druk over gesteggeld. En ja, als er meer nieuws is, dan hoor het vanzelf.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja.
1: Nou, eventjes aansluitend over wegen vanwege werkzaamheden is de Vogelweg, de N706 bij Lelystad, afgesloten. Tot en met vrijdag 22 mei vanaf 5 uur. Het is van vorige week maandag al dicht. De afsluiting is van de Knarweg tot de Lepelaarweg en terug. Ook het fietspad tussen de Knardijk en de Knarweg wordt vervangen. Doorgaand verkeer rijdt het beste om via de A27 en de A6... of via de Gooiseweg en Larsenweg. Bestemmingsverkeer kan rijden via de Roerdomp en de Baardmeesweg en de Knarweg. Nou, dan weet je precies waar het zit natuurlijk. Tegelijkertijd wordt begonnen met het vervangen van het fietspad tussen de Knardijk en de Knarweg. Het gaat om ongeveer 550 meter fietspad. Het nieuwe fietspad wordt gemaakt van cementloos beton. Dit beton zorgt voor 60-80% minder CO2-uitstoot dan regulier beton en is extra sterk door vezels. De aannemer voert het werk met cementloos beton in meerdere fasen uit. Zo kan bekeken worden hoe het beton reageert op verschillende weersomstandigheden. De laatste fase van dit project volgt later dit jaar in oktober. De werkzaamheden aan het fietspad tussen de Knardijk en de Knarweg duren tot en met vrijdag 29 mei, dus dat is nog weer ietsje langer, om 5 uur. Fietsers worden omgeleid via de Lepelaarweg, Schollevaarweg, Knardijk en Knarweg. Nou, klinkt best ver om als fietser.
0: Dus. Ja, zeker. Ze moet fietsen, ja, dan is het wel serieus. Maar ja, goed, er wordt aan gewerkt. Dus, maar ik vind het wel bijzonder inderdaad. Dus, geen cement erin en dan heb je dus beton wat minder CO2-uitstoot. Ja, beton zelf stoot er geen CO2 uit. Dan denk ik dat het meer gaat om
1: het
0: maken van beton en dat soort zaken, ja. Dus, nou ja, goed, dan weten we dat ook weer inderdaad. Wat leerzaam allemaal weer, dat je dat soort dingen weet.
1: Ja, nou ja, zaterdagmiddag.
0: Ja. Precies, het tweede uurtje van Muziekplein, daar zitten we in. Straks nog uit op zaterdag en eerst nog heel veel muziek.
2: Tot 6 uur, Muziekplein met Arno en Jantien. Met Arno en

2008 hebben we weer zo'n pareltje. Zo'n eendagsvliegje van een aantal jaren terug. The Boxer Rebellion, dat was Diamonds. En dan voor het eerst gemist heeft afgelopen uur voor een nieuw poppodium in Lelystad is minder subsidie van de gemeente nodig dan eerder was gedacht, in plaats van de 5 ton extra subsidie. Die, dat blijkt dus veel minder te zijn, want dat gaat nu naar 2 ton toe om een combinatie van poppodium en Agora Theater samen te voegen. Dus dat blijkt uit een nieuwe versie van het businessplan afgelopen jaar. En dat kreeg de gemeenteraad een eerdere versie van het bedrijfsplan. De stichting Agora, Stichting Corneel hebben dit plan met de hulp van 3 adviesbureaus geactualiseerd. En daar komt een lagere subsidie uit. Afgelopen november stemde de gemeenteraad in met de aankoop van de grond voor het nieuwe poppodium daar. Dat moet op het Agora Hof gaan komen, direct tegen de Agora Theater aan. Dus eigenlijk tegen de rug van de Agora Theater. De nieuwe popzaal moet dan het bestaande podium in Corneel in de Neringweg gaan vervangen, omdat dit pand verouderd is en ook bovendien te klein. En de nieuwe business case is uitgegaan van de volledige samenwerking tussen de Agora Corneel en dat krijgt dus het poppodium vrijwel zeker een andere naam. Het voornemen is dat beide organisaties vanaf 1 januari aankomend jaar dus 1 organisatie gaat vormen met 2 afzonderlijke merken, om het zo maar te zeggen. De grote zaal krijgt straks 700 tot 800 zitplekken, inclusief een balkon. En wekelijks zouden er 3 tot 5 optredens moeten zijn, ofwel 70 tot 80 per jaar. Inclusief het poppodium Café, dat biedt de nieuwe popzaal straks aan zo'n 100 optredens per jaar. En dat concept moet dus de bezoekers verleiden om langer te blijven hangen. En het is essentieel om meer inkomsten binnen te halen, want het Agora Theater zal de horeca zelf met het

0: In heel Flevoland is zaterdag door 15 vogelliefhebbers in akkers gezocht naar nestjes van de kiekendief. In Zwitserband kwamen ze eerst bijeen voor instructies en om de zoekvelden in natuurgebieden te verdelen. Daarna trokken ze de provincie in. We gaan met een hele grote groep, zegt vogelaar Volkert de Boer enthousiast. We hopen vooral de grauwe kiekendief te vinden en of die hier weer broedt. Ook Martin Schone, mede-eigenaar van een akkerbouwbedrijf, hoopt dat de vogels goed in kaart worden gebracht. Het is het symbool van Flevoland en ze zijn er bijna niet meer. We moeten weten waar ze zitten, zodat we de nesten kunnen beschermen. Haast is geboden, omdat het broedseizoen op het punt staat te beginnen. Stichting Grauwe Kiekendieven zet zich al jaren in om uitsterven van de vogel in de provincie te voorkomen. De Grauwe Kiekendief is echt heel zeldzaam in de provincie, zegt Tony Hoenders van de stichting. Eerder waren dat een stuk meer paardjes. De laatste jaren zijn er steeds minder. Vorig jaar was er voor het eerst geen één nest in de hele provincie, dus dat is wel behoorlijk zorgwekkend. Waar precies de nestjes zitten, wordt op een digitale kaart gezet, zodat iedereen daar rekening mee kan houden. Dat is een gedeelde kaart die we samen kunnen bekijken en waar we waarnemingen aan elkaar kunnen doorgeven, zegt Hoenders. Die nesten blijven we in de gaten houden tot het zover is dat er geoogst wordt. En dan zijn we erbij om het nest te beschermen.
1: Oké, nou, dat is wel belangrijk, denk ik, in dat geval. Dus trek in een ontbijtje, zou ik willen zeggen.
0: Altijd.
1: Ja, ja, hè, toch wel, hè? Nou, dat doen we dan maar in dit geval met Supertramp. Een inkoppertje natuurlijk. Dus, Breakfast in America.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en geen 5. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium alvast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het nieuwe podium maakt bestuurlijk deel uit van het theater, maar krijgt een eigen programmeur, die samen met de programmeur van het theater in eerste instantie jaarlijks 75 tot 80 grote optredens moet aanbieden. Uiteindelijk moet er in combinatie met programma's op het kleine podium 3 tot 4 keer in de week wat te doen zijn. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Biddinghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. De besmetting werd donderdagavond gemeld door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Het is de eerste melding van vogelgriep sinds 21 maart, toen bijna alle landelijke maatregelen tegen vogelgriep werden ingetrokken. Het onderhoud van het openbaar groen blijft bij sociaal werkgever Concern voor Werk. Deze week is de verlenging van het contract getekend. Mensen voor wie, zoals dat wordt omschreven, werk niet altijd vanzelfsprekend is, blijven dus bezig met onder meer het verzorgen van groen, het beheersen van onkruid en het verwijderen van zwerfafval.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben dit weekend nog steeds met vrij onbestendig weer te maken in Lelystad. Het is wel beter dan gisteren. Zeker vandaag. Naast een paar buien komt de zon ook tevoorschijn. En vanavond is het droog en vrij helder. Ook gaat de maximumtemperatuur iets omhoog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 13 of 14 graden. Morgen verwacht ik meer bewolking. De zon is soms ook nog wel aanwezig, maar vooral in de middag en avond komen enkele buien voor. Ondanks de buien is het iets milder dan vandaag, met een graad of 15 in de middag. Na het weekend wordt het elke dag een graadje aangenamer. Maandag en dinsdag is het nog wel wisselvallig met een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Tracy Ullman, je kent het ook nog van Breakaway. Dit was They Don't Notice, alweer lang geleden. Het is het laatste stukje van Muziekplein. We hebben straks uit op zaterdag met Jantien. En misschien nog een oud berichtje wat niet doorgeschomen. En dat afgelopen uur zou zomaar kunnen. En dit is de flevorschijf van de afgelopen week.

0: na zoveel jaren muziceren nog steeds bij elkaar zijn. En dat het nog steeds herkenbare muziek is, als je dat zo weer hoort. Ja, de kwaliteit blijft gewoon hoog inderdaad. In de Stars, dat was de flavorschijf van de afgelopen week. Dat waren de Rolling Stones. Dus, oké. Ja, door de brand getroffen datacenter van Noordexie in Almere is woensdag om 12 uur weer volledig operationeel gegaan. Daarmee komt er een einde aan 5 dagen storing. Waardoor tientallen bedrijven, instellingen en gemeenten problemen hadden met hun digitale diensten. Woensdag werd om 9:30 de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld samen met Koering. En Noordexie informeerde de klanten daarbij direct, waarbij zij dus hun eigen ICT-systemen kunnen opstarten. De tijdelijke stroominstallatie is dubbel uitgevoerd. Wat betekent dus dat er een zogeheten backup-systeem klaar staat als de hoofdinstallatie uitvalt. En zodra er weer een aansluiting op het reguliere stroomnet is, blijft de huidige tijdelijke installatie als permanente backup wel in gebruik. En de weg naar herstel verliep niet helemaal zonder hobbels, want ja, dat zijn allerlei kleine dingetjes die probleempjes waren, waarom er ook elektriciteitsremmen zijn, de noodaggregaten zijn vernield. Maar maandag liep het herstel nog wel vertraging op, doordat er een essentieel onderdeel later kwam dan verwacht. Dus ja, het is besteld, maar ja, wat vertraging heeft het opgelopen. En nu de stroom en de koeling zijn hersteld, kunnen de klanten hun systemen stap voor stap weer in gebruik nemen. De helft van de datacenter bleef overigens de gehele periode wel gewoon draaien. Dat deel werd tijdens de brand direct overgeschakeld op noodaggregaten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is inmiddels in volle gang en wordt uitgevoerd door verschillende experts. En dat duurt uiteindelijk ook langer dan verwacht. Het is niet zo eenvoudig blijkbaar. Dus wordt vervolgd. Dus.
1: Ja. Het lijkt in eerste instantie een beetje vreemd, koeien die zonder hekken vrij rond kunnen lopen in de wei. Op de schoolboerderij van RS Farms in Dronten zijn ze er ondertussen aan gewend geraakt. Daar werken de studenten sinds kort met het draadloos beweiden van de biologische koeien. Student Jesse van Vilsteren vindt het gaaf om met dit nieuwe systeem te werken. Het is altijd interessant om dit soort nieuwe ontwikkelingen te zien. Aldus van Vilsteren, die zegt veel te leren van draadloos beweiden. Op deze manier bewegen koeien zich bijna digitaal ingetekende weidezones. De dieren lopen rond in de wei met een halsband. Er zit een GPS in die weet waar de koe is, zegt Wesley Stapel van RS Farms. Met deze innovatieve techniek verdwijnen fysieke afrasteringen uit de wei en worden koeien begeleid door geluidssignalen en trillingen. Als de signalen worden genegeerd, volgt in uitzonderlijke gevallen een lichte schok. En die is minimaal 10 keer lichter dan op een stroomdraad zou staan, vult Stapel aan. Begin april zijn de slimme halsbanden bij de koeien op RS Farm omgedaan. Via een trainingsperiode krijgen de koeien de tijd om rustig te wennen aan deze manier van weiden. Het is ook een forse tijdsbesparing voor ons, vertelt Stapel. De boer heeft bij dit nieuwe systeem bijvoorbeeld niet elke dag de rasterspinnen te verzetten. Zo komt er wat meer tijd vrij voor andere werkzaamheden op het boerderijbedrijf.
0: Boerenbedrijf, oké. Ja.
1: Ja, dat was het laatste woord.
0: Ja, koeien op de weg, koeien met GPS-installatie en dat soort zaken. Dus, nou ja, interessant. Dan kun je ook zien als het fout dreigt te gaan, hè. Als ze in de buurt van de weg komen, dan moet er een signaaltje afgaan. En de koe misschien nog kan op het laatste moment kan worden tegengehouden dat hij niet op de weg staat. Dit is Johnny H. Jazz.

Jagers. En natuurlijk het kleine orkest. En Koos Werkeloos. Ja, zijn, veel mensen die zingen de plaat nog even mee. Als je hem zo hoort op de radio, denk ik. Goed, ik denk, als ik zo eens kijk naar het, ja, misschien nog één plaatje. Dan gaan we denk ik over op het laatste item van de show, namelijk uit op zaterdag. Jij hebt alles een beetje op de rit. Ja, dus dan gaan we dat gelijk even doen. Dus, even back to the 90s, in dit geval met Take That. Dit is Back for Good.

0: vele jeugdsentimenten is er van Take That en Back for Good.
1: Muziekplein. Uit op zaterdag.
0: Nou, Jatien, je mag weer helemaal los met Uit op zaterdag.
2: Ja, en dan beginnen we eerst eens eventjes in de Agora. Daar wilde ik jullie vertellen dat aanstaande donderdag Cor Hoebe met zijn programma Cordaat optreedt. Dat gaat nog steeds door, maar de kaarten zijn uitverkocht. Dus ja, daar schieten we dan niet zo heel veel mee op. Maar verder is er natuurlijk wel wat anders te doen weer. Volgende week zaterdag in de Agora, dan is er Didi Awards Movies en Series. Stap binnen in de wereld van Didi Awards Movies en Series en beleef een avond die je niet snel zult vergeten. Vanaf het moment dat je het theater nadert, voel je het al. Het is geen gewone voorstelling. Je belandt midden in de bruisende sfeer van een echte tv-opname. Camera's draaien, crewleden haasten zich voorbij en de spanning is voelbaar in de lucht. Wie weet wordt er zelfs van je gevraagd een quitclaim-verklaring te ondertekenen, want jij bent onderdeel van de show. Bereid je voor op een sensationele dansavond vol glitter, glamour en verrassingen. Tijdens deze spectaculaire awardshow worden bekende en geliefde films en series in het zonnetje gezet. Dat is dus volgende week zaterdag 23 mei. En dat is in de ochtend om 11 uur en in de grote zaal. En om 3:15 ook in de grote zaal. En om 8:00 in de grote zaal. Dus 3 keer op die dag. Dus je hebt alle kansen om dat, naar die voorstelling toe te gaan in de Agora. Dan stappen wij nu over op Corneel. Ook nog van alles te beleven. Vanavond is er Guerrilla Radio, Rage Against the Machine Tribute. Weer een tribute band. Tegenwoordig kunnen we genieten van live muziek, terwijl de band er zelf helemaal niet bij is, maar een tribute band optreedt. Rage Against the Machine zette begin jaren 90 de muziekwereld op zijn kop met hun unieke mix van rap, hard rock, metal en funk. Hun anti-autoritaire en anticapitalistische boodschap maakte hen tot een van de meest invloedrijke bands van hun tijd. Op zaterdag 16 mei brengt Guerrilla Radio een ode aan deze iconische band in poppodium Corneel. 8 jaar geleden besloot een groep bevriende muzikanten om eenmalig een ode te brengen aan Rage Against the Machine. Iets wat in hun ogen nog nooit goed gedaan was. Dat eenmalig optreden werd er uiteindelijk 3 meer, waarna deze gelegenheidsband besloot weer hun eigen muzikale werkzaamheden op te pakken. Maar in 2023 begon het weer te kriebelen en besloten de vrienden het weer dunnetjes over te doen. En dus zijn ze vanavond in Corneel. Het begint om 9:15 en de deur gaat open om 8:00. Nog even heel kort dan vrijdag of 22 mei, volgende week vrijdag, Spot Mixtape Release Party. Die presenteert een avond vol alternatieve hip-hop, trap, afro en indie muziek tijdens het Spot Mixtape Release Party in poppodium Corneel. Begint om 8:00, deur gaat open om 8:00 en het is om 10:30 weer gebeurd.
0: Oké, met uitzendingen zo gebeurt. Wij gaan het spulletje opruimen. Zo dadelijk na 6:00 muziektherapie met René van der Nabelen. En wij zijn er dan weer aankomende zaterdag weer. Dus graag tot volgende week. En een fijne voortzending van dit weekend. We laten je onderachter met deze van Changes Coming Around the Brand. Oftewel Jet Rebel.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. En dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
9: Je muziektherapie begint nu.

0: Ja, daar ging er weer een. Another Love Song in een live uitvoering. En dat kan ook niet anders, want het is terug te vinden op Legacy Live, het album van The Outlaws. Daarmee ging sessie 591 van Muziektherapie van start. Dit uur onder meer kwart voor de Fab Four. We gaan terug naar begin jaren 60 met Gemaskerde Jongelui. Een albumtrack van een toonaangevende band in de progressieve rock. Een paar nieuwe songs en uiteraard ontbreekt het ook dit keer weer niet het allerlaatste popnieuws.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: Is dat nieuw? Gloedje nieuw.
0: Nou ja, gloedje nieuw. 20 jaar geleden opgenomen, maar nu voor het eerst verkrijgbaar. Neil Diamond.
3: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

Ja, zo klonk die 20 jaar geleden. En dat lukt uiteraard niet meer. De man is over de 80 inmiddels. Opgenomen in de periode dat hij ook kwam met de albums 12 Songs en Home Before Dark. En nu dus inderdaad uitgebracht. Wild at Heart, Neil Diamond. Straks het popnieuws. Tot die tijd een deun die het in Vlaanderen tot in de top 10 bracht. Nummer 8 noteerde die daar uiteindelijk. In Nederland kochten we er minder van. 19, The Pretenders. And Don't Get Me Wrong.

Op 12 september begint Journey aan een forse serie optredens door Noord-Amerika in het kader van de Final Frontier Tour. Het doek valt na 40 concerten op 28 september in San Francisco. Lessons and Lace, zo heet de biografie van Stevie Nicks, die op 15 september verschijnt. Stevie is inmiddels 77 en sinds midden jaren 70 hoort ze in de categorie supersterren, zowel solo als met Fleetwood Mac, dus er is aardig wat te vertellen. Het titel is er nog niet, maar hij komt eraan. Een documentaire over Oasis. Disney Plus presenteerde hem en gaat hem streamen. Maar eerst wordt hij vanaf 11 september korte tijd wereldwijd in IMAX-theaters vertoond. Het komende album van Deep Purple heeft wel een titel. Splat heet het en het verschijnt op 3 juli. De eerste single, Arrogant Boy, heeft het geluid van de groep ten tijde van Highway Star en Space Trucking. En dat is meer dan een halve eeuw geleden. 7 verdiepingen met niet eerder getoond archiefmateriaal, wisselende exposities en de herbouwde studio waar het materiaal voor Let It Be werd opgenomen. Volgend jaar gaat de eerste officiële Beatles tentoonstelling open in Savile Row nummer 3 in Londen en ook het dak waar de groep dat legendarische, illegale laatste optreden verzorgde, wordt toegankelijk.

En voor die bands uit de jaren 80 die toch echt wel een eigen geluid had. One Tune en The Dance Hall Days. Vorig jaar verscheen er een single van Louis Capaldi. Was afkomstig van DP Survive. Hij had het geschreven in de periode dat hij geestelijk in een zeer diep dal zat. Ernstig depressief. Dat is een alarmschijf. The Day That I Die.

Uit de periode dat de lekkerste radioprogramma's toch echt vanaf zee kwamen. Gary Puckett en The Union Gap. 1968, Young Girl, 15 weken maar liefst in de enige echte. Hij haalde net niet de nummer 1. Hoger dan 2 kwam die destijds niet. Je luistert naar Muziektherapie, straks uiteraard weer een fraaie albumtrack. Is muziek van ZZ en de Maskers. Slapping in Las Vegas.

0: Geschreven door John Anderson, Steve Howe en Chris Squire. En te vinden op de Yes album uit 1971. Hoorde je Starship Trooper van Yes, de albumtrack van dit weekend. Straks een nieuw nummer geschreven door ex-Slade, Nuddy Holder. Jawel, eerst heel iets anders. Een band uit Limburg.
1: 1978.

0: Kajuta Hill werd een hit voor Partner en daardoor kwamen ze later op Pinkpop terecht. En de toetsenist van de groep, Erwin Musper, werd uiteindelijk een veel gevraagd studiotechnicus en producer. Kortom, helemaal in de muziek gebleven. En dan, ik zei het al, nieuw werk geschreven door Nally Holler. Verwacht geen geluid zoals Slade vroeger had, het is heel iets anders. Hij schreef het voor Tom Seals, Had It for the Heartland.
1: Muziektherapie.
2: Nieuw! Groetje nieuw! Groetje.

0: Ja, dat is toch heel wat anders dan Look What You Done en Squeeze Me, Please Me en dergelijke. Geschreven door Nuddy Holder. Tom Seals had it for the Heartland in een prima live uitvoering.
1: Kwart voor, de Fab Four.
0: Zo'n 63 jaar geleden namen ze het in 10 takes op. There's a place.

0: Op Please Please Me kwam het uiteindelijk terecht. There's a Place, de Beatles. Kwart voor, de Fab Four.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.
0: Ten tijde van mijn programma Rock Uit Holland op Radio Noordzee Nationaal was een van de bands die ik aardig wat airplay gaf, Daryl Ann.
2: Rock Uit Holland.

0: Daryl Ann. Een paar jaar geleden zijn ze heropgericht. Er verscheen een nieuw album. En momenteel zijn ze bezig met een tour in verband met de 30ste verjaardag van het zeer geslaagde album destijds. Daryl Ann Weeps. Eind deze maand treden ze op in Leiden. En in september pakken ze dan de draad weer op. In Groningen, in Amsterdam en ook Nijmegen. Daryl Ann, je hoorde All Right. Muziektherapie, sessie 591. Mijn naam is René van der Labelen.
1: Herinner u zich deze dag?
0: Ben benieuwd. Beans and Fatback, project van Onno Smit, die voor bevriende muzikanten kookte als ze met hem samenwerkte. Het werd uiteindelijk een cd bij een boek met recepten. Dit nummer hoort bij kip overgoten met witte wijn. All I Think About.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. En wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hanta-virus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend. En ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. Hey.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.